0: James.
1: James, how the hell do we get those diamonds down again?

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
0: Ruby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagen, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jong gebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Dubaron Dance Night met Dave. Iedere vrijdagavond van 8 tot 9 op Nieuws.

0: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
5: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
6: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl. Lekker geen wekker. Iedere zondagmorgen om 10 uur met Huub op Nieuws en EWS.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Robi Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl. Albumtracks met Bart. Elke woensdagavond van 9 tot 10 op Nieuws.

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
3: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op NIWS. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
0: Typisch 80 met Huub. Iedere donderdagmiddag van 5 tot 6 op Nieuws.
6: Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
7: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internet Radio.

0: 19 Toen met Ad. Elke zondagmiddag van 12 tot 2 op Nieuws.
1: De spits begint en het wordt langzaam wat drukker op de weg. Vooral in Brabant sta je nu vast op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot is de vertraging een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 is het druk vanuit Duitsland naar Arnhem voor knooppunt Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug heb je 20 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met afbouwen, daardoor staat het nu extra vast daar. Op de A7 in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud van Horen naar Zaanstad bij Purmerend.
2: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internet Radio.

0: Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
6: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
7: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op NIWS. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
9: Aan het begin van deze spits staan er een paar lange files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem staat het behoorlijk vast tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug is er een extra rijstrook dicht nu. De vertraging is 3 kwartier. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je tussen Tilburg en Oorschot 40 minuten vast door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 is een ongeluk gebeurd. Van Aken naar Geleen ging het mis bij Geleen en de vertraging loopt daarop tot bijna een uur.

je shownieuws, Michael Jackson, U2, Roxette, Shakira in het weeroverzicht. En we trappen af in 82 met Frida en I Know There's Something Going On.

0: kijk je 1983 met David Bowie en Let's Dance. En daarmee is het 7:15 geworden hier bij de ochtendshow.
1: Shownieuws.
0: Cabaretier Hans Steeuwen heeft tijdens zijn voorstelling De Laffe Verlosser in het Sacé Theater in Breda twee luidruchtige bezoekers de zaal uitgezet. De cabaretier onderbrak zijn show toen bleek dat de twee mannen op de eerste rij voortdurend bleven praten. Onder luid applaus van de overige aanwezigen sommeerde Steeuwen duo direct te vertrekken met de woorden wegwezen. Na de walk of shame van de mannen hervatte hij de show op kenmerkende wijze door een buurman van het tweetal gekscherend te waarschuwen. Snaveltje toe, hè? De biopic Michael, die in de beginjaren van Michael Jackson belicht, heeft wereldwijd de grens van $400 miljoen gepasseerd.

Maar kijk je 1982 met I Will Follow hier bij de ochtendshow op deze woensdagochtend 6 mei. We gaan zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst met Shakira en Sue. Goeie tijd gaan we naar 1994 met de Zweedse formatie Roxette. Hier is Sleeping in My.

0: weeroverzicht.
1: Goedemorgen, vandaag is het met gemiddeld 13 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Het blijft op de meeste plaatsen droog met perioden met zon, al valt er in het zuidoosten eerst nog wat regen. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig in het Waddengebied. Morgen houden we perioden met zon en blijft het droog, maar maxima die liggen tussen de 11 en 14 graden. Vanaf vrijdag stroomt er zachtere lucht binnen en loopt het kwik op naar lokaal 20 graden. Al neemt de kans op een bui later in het weekend toe.
0: Lekker wakker worden met verse koffie en de grootste pophits. Dit is de Ochtendshow.

0: wacht op de waanzinnige woensdag van NEWS. Waar we zo verder gaan met Jazz and the Plastic Population. Eerst de headlines van het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS.
2: Er staan al best wat lange files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A12 staat het daar behoorlijk vast vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek is de vertraging 3 kwartier. Vanwege de werkzaamheden is daar de komende dagen een extra rijstrook dicht. In de omgeving loopt het daardoor ook vast. Op de N317 van Doetinchem naar Dieren heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de A348. Loopt ook helemaal vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Voor de aansluiting met de A12 heb je bijna een uur tijdverlies. De A58 is weer vrij van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Er stond een pechgeval. De vertraging is nu nog 10 minuten. Op de A76 vanuit Aken sta je nog in de file tussen knooppunt Kunderberg en Nut richting Geleen. Door de nasleep van een ongeluk is de vertraging nog een kwartier.
3: Werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

1988 van Jazz and the Plastic Population. En daarmee is het 7:50 geworden op deze woensdagochtend 6 mei. De waanzinnige woensdag op NEWS. Waar we zo meteen weer een track hebben klaarstaan van Bananarama. Zij zijn deze week onze artiest van de week. Maar is dat 1980 ELO en All Over the World. Everybody.

0: is over heel de wereld en daarom ook all over the world. ILO hier bij de ochtendshow op NEWS. Waar het bijna 7:45 is geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan onze
1: artiest van de week.
0: Deze week richten we onze spotlights op de iconische meidenformatie uit de jaren 80 met een synthpop hit.

Het debuutalbum Deep Sea's Giving van Bananarama in 1982 hielp hun imago als Cool Cool Group te vestigen. De track stond 7 weken lang genoteerd in de Nederlandse top 40, waar die de nummer 12 positie bereikte als piekpositie. Bring on!

Is het 7 minuten voor 8 geworden en gaan we richting het tweede uur van de ochtendshow voor deze woensdagochtend 6 mei. Die we aftrappen met Boston en Don't Look Back. Verder het komend half uur M. Diana Ross, Crystal, Europe, Kool & The King en Justice. En dit uur laat ik je achter met Run DMC en Aerosmith met Walk This Way.

De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.

0: Twijfeltechniek voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
1: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op NIWS. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdam. Haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
7: Vooral in het zuiden van het land staan veel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Verder staat het helemaal vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Vanuit Duitsland is een extra rijstrook dicht de komende dagen. Ze zijn de wegafzetting aan het afbouwen. En op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je daardoor nu 3 kwartier vertraging bij de IJsselbrug. Op omliggende wegen loopt het ook helemaal vast. En op de A16 in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Dat kost je 10 minuten extra.

lekkere klassieke 1978. Boston met Don't Look Back. En daarmee is het bijna 9 minuten over 8 geworden. En zijn we aangekomen bij het tweede uur van de ochtendshow op deze woensdagochtend 6 mei 2026. Met onderweg Diana Ross, I'm Coming Out. Nu popmuziek. Hier is M.

0: Uit onze ruime archief met pophits kwam ze eruit. Diana Ross, I'm Coming Out. Hier op NEWS op de waanzinnige woensdag. Waar het 16 over 8 is geworden.
1: Shownieuws.
0: Roxy Dekker en Koen van Heest vieren dat ze 2 jaar een relatie hebben. De 21-jarige zangeres en YouTuber bankzitter deelde op Instagram diverse persoonlijke foto's. Waaronder beelden van de Edison-uitreiking en momenten met hun hondje Freddy. Roxy, die inmiddels 3 Edisons op haar naam heeft staan, noemde Koen haar Rideo, hoorde die. Terwijl de bekende collega's influencers het koppel massaal feliciteerden onder hun post. De Nederlandse zangeres Crystal heeft aangekondigd in verwachting te zijn van haar eerste kindje met partner Obbe Tiddens. De releasedaat van de baby staat gepland voor september. De zangeres, die bekend werd met de hits als Golden Days en momenteel deel uitmaakt van de Bluebirds, deelde het nieuws via Instagram met een foto van haar baby.

0: Weeroverzicht.
1: Een frisse start van de dag met een graad of 13 en een stevige noordoostenwindkracht 5 op de Wadden voelt het koel aan. Ondanks de zonnige periode die we vandaag tegemoet zien, in het zuidoosten trekken de laatste regendruppels weg, waarna het overal droog blijft. Ook morgen is het maximaal 14 graden nog aan de frisse kant onder een rustige noordwestenwind. Het goede nieuws volgt op vrijdag. De temperatuur klimt weer richting de 20 graden. Geniet van de zon, want na het weekend wordt het wisselvalliger met regelmatig regen.
0: De ochtendshow op Nieuws met Reinier Witbolsveugen. Met wie zegt u? Zegt

0: M-E-W-S. Waar we zo verder gaan met Lips Inc. Maar eerst gaan we naar de headlines van het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws N-E-W-S. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws N-E-W-S.
2: De meeste vertraging door de dagelijkse files is er in Noord-Brabant. Verder staat het behoorlijk vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Van Duitsland naar Arnhem is een extra rijstrook dicht door de werkzaamheden daar. En daardoor loopt het vast op de A12. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek vanuit Duitsland is de vertraging 3 kwartier. Ook op omliggende wegen staan lange files. Verder rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar sta je 10 minuten in de file. De A22 van Beverwijk naar Velzen sta je vast tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden. Je kunt omrijden door de Wijkertunnel in de A9. Want op de A22 heb je 20 minuten oponthoud. En op de A2 in het zuiden sta je ook 20 minuten vast van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide.
3: Werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

Namesake. En daarmee is het bijna 9:10 op deze woensdagochtend 6 mei 2026. De laatste 20 minuten van de ochtendshow. Met zometeen In Between Days van The Cure. Maar eerst gaan we naar een product van eigen bodem uit 1986. De damesjes van Tai Tai. Alleen, Mai Tai. Hier is Female Intuition.

0: Between There is The Cure uit 1985 hier op NEWS bij de ochtendshow waar het 13 voor 9 is geworden. Tijd om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 6 mei 1945. De Amerikaanse rockmuzikant Bob Seger wordt geboren in Detroit. Met zijn Silver Bullet Band scoorde hij in de jaren 70 en 80 talloze hits die de Heartland Rock defineerden, waaronder de klassieker Old Time Rock and Roll. 1977, de controversiële Britse punkband Sex Pistols bracht de single God Save the Queen uit. Precies tijdens het zilveren jubileum van koningin Elizabeth II. Ondanks een verbod voor de BBC bereikt het nummer de nummer 2 plaats in de hitlijsten, wat zorgde voor een enorme nationale rel. 1965, Keith Richards van de Rolling Stones werd in zijn hotelkamer wakker met een gitaarriff in zijn hoofd en nam deze direct op een cassettespeler.

0: iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl. Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
2: Autobedrijf Boeren, voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie?

0: een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muziek.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op NIWS. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
3: Er staan een paar flinke files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Bij Arnhem staat het verkeer daar helemaal vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging. Er is een extra rijstrook dicht daar vanuit Duitsland alleen vanwege die werkzaamheden. Op de omliggende wegen, zoals de N317, loopt het ook helemaal vast. Verder in het zuiden van het land file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best.

0: maandag, woensdag en donderdagmorgen tussen 9 en 12 presenteert Peter Houtenpen het beste uit meer dan 60 jaar op muziek. De tijd staat even stil op Nieuws NIWS.
1: Peter Houtenpen.
2: Hallo, daar zijn we weer.

0: toon is weer gezet op deze woensdagmorgen met deze wereldband, de Rolling Stones.
1: En ik verbaas me er altijd over dat...
2: Nu komt het.
1: Nee, maar dat zo'n zwak... een matig bandje zo'n status heeft. Want, nou nee, maar het zijn natuurlijk heel beperkte muzikanten. Je hebt 100 bands die 10 keer beter zijn van muziek. Het is vrij eenvoudige rechtdoor-en-gaan blues. Het is natuurlijk, als je het ontleedt, is het een heel pover bandje.

0: is niet zo beroemd dat er een Wikipedia-pagina naar hem vernoemd is. Maar ik weet wel dat hij uit Amsterdam komt. En in de jaren 90, begin jaren 90, was hij dicht bij een hit. Onder andere met het liedje wat je net hoorde. Rudy Crossman en Ik ga eruit. Daarvoor hadden we Direct en Won't Fall. En uit de 60s Edwin Starr en 25 Miles.
1: De tijd is rijp voor...

0: tijd altijd een, ja, hoe zeg je dat, catchy nummer gevonden van Sugar and the Lollipops uit Arnhem afkomstig. Nummer 14 in de top 40 in 1981 bij ons en nummer 1 in Denemarken. En Sugar, dat was eigenlijk Monica Gebbink, de zangeres die helaas niet oud is geworden. Ze overleed op 48-jarige leeftijd in 2007.
1: De hit die nooit een hit werd. Dit is de floptopper van de dag.
0: Mos.

als dat nummer van Rudy Crossman, wat we een kwartiertje geleden draaiden. Ik ga eruit. Afkomstig uit Amsterdam, Mos. Ja, deze plaat redde het net niet. Zo omstreeks 2000.

0: Tijd stond hier even stil. In de tijd staat even stil in 2014 met Shepherd en Geronimo. Daarvoor zaten we in de 80s met Wham en Bad Boys. En daar weer voor, na de floptopper van 9:30, in de 70s met Procol Harum en Grand Hotel.
1: En deze is voor jou.
2: If I listen long enough to you.

Crazy Little Thing Called Love. We gaan er snel nog twee doen dit uur, zodat we niet pas na 10 uur klaar zijn met dit eerste uur. Dit zijn The Miracles, je weet wel, van Smokey Robinson and The Miracles. And you really gotta hold.

0: je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leven.

0: leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek, www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakmanschap.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op NIWS. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
7: Veel files worden intussen snel korter. Het staat nog wel helemaal vast op de IJsselbrug of bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar aan de A12. Vanuit Duitsland is nog een rijstrook minder beschikbaar de komende dagen, want de wegafzetting wordt afgebouwd. Daardoor sta je nu wel 40 minuten vast daar. Op de N338 heb je ook 50 minuten oponthoud van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12. Verder staan er nog een paar files die enkele minuten vertraging veroorzaken.

woensdag en donderdagmorgen tussen 9 en 12 presenteert Peter Houtenpen het beste uit meer dan 60 jaar popmuziek. De tijd staat even stil op Nieuws NIE.

inhoud van dit nummer is feitelijk een oproep tot revolutie onder teenagers. Het is een van de 14 top 40 hits in Nederland. En in Duitsland stond het 7 weken op nummer 1. Bij ons reikte het tot nummer 11. The Sweet and Teenagers.

en gitarist Mark Foster van deze band, deze Amerikaanse band, Foster the People, schreef het nummer in 5 uur tijd. Pumped Up Kicks. Ain't Got No, I Got Life was van Nina Simone en de eerste van deze drie van George.

Het was natuurlijk onvermijdelijk dat dit een keer de meezinger van de dag zou worden. En het werd de meezinger van deze woensdag. John de Bever en Wilfred Gené.

1969, de Friends of Distinction. En interessant om te vermelden is dat er een jaar eerder, in 1968, al een instrumentale versie van dit nummer was. En Friends of Distinction

Jones en What is Love? Vraagteken. Afgelopen maandag draaiden we in De Tijd staat even stil, Say It Again van Santana. En ja, toen wist ik nog niet wat ik nu wel weet. Namelijk dat de Schotse zanger en gitarist Alex Ligertwood is overleden. Hij was ruim 15 jaar een vaste waarde in de band Santana. En hij zong onder andere de hit Hold On. Eind jaren 80 dook hij ook nog op bij de Average White Band. Maar wij draaien zometeen Hold On van Santana. Deze Alex Ligertwood is 79 jaar.

Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.

0: Station aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op de smaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren, voor APK

0: keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: Ruby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op NIWS. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
5: Er staat nog steeds file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Daar heb je een half uur vertraging. Er is een rijstrook extra dicht de komende dagen vanwege het afbouwen van de wegafzetting. 9 mei is de A12 vanuit Duitsland bij de IJsselbrug weer open. De andere kant op duurt het tot 14 mei. Verder sta je nog 5 minuten in de file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grens. En dat heeft te maken met controles.

0: Dinsdag, woensdag en donderdagmorgen tussen 9 en 12 presenteert Peter Houtenpen het beste uit meer dan 60 jaar popmuziek. De tijd staat even stil op Nieuws NIWS. Peter Houtenpen.
1: Goedemorgen.

0: jaren 60 plaatjes, die trouwens wel eens even afgestoft mag worden.
1: Dit was zomaar even een grapje.
0: Donovan en Mellow Yellow. En daarvoor hadden we Helene Fischer.
2: Eine Deutsche Schallplatte.
0: Natuurlijk, Atemloos Durch die Nacht en Van Halen. You really

0: van ABBA natuurlijk. Even kijken op de klok. Ja, het is er wel tijd voor, hè. Zou die vandaag nog een origineel triootje bedacht hebben?
1: Wat hebben de drie volgende nummers met elkaar gemeen? Zit het in de titel? Heeft het met de artiest te maken? Gaat het om het thema van de liedjes? Of is het toch iets anders? Denk en puzzel mee. Dit is het triootje van de dag.

0: Soms, heel soms, geef ik een aanwijzing voorafgaand aan het triootje. En vandaag was dat ook het geval. Want wat zei ik nou daarstraks? Zou die vandaag nog een origineel triootje bedacht hebben? En het ging natuurlijk om het woordje origineel, maar dan op zijn Engels. Want we begonnen met U2 en Original of the Species. Daarna hadden we Dr. Buzzard's Original Savannah Band en Cherchez la Femme. En die laatste was natuurlijk van In Excess en The Original Sin.
1: En hier is hij, Peter Houtenpen.
0: En we hebben nog 5 liedjes voor jullie.
2: Er is geen script, er is geen plan. Doe maar.

0: 80 van zijn debuutalbum Zingende Wielen. 1978, Henk Wijngaard en Met de Vlam in de Pijp. Dat waren ze weer, de beste oude en de leukste liedjes van toen, tussen 9 en 12 in de ochtend. In de tijd staat even stil, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9 en 12. En dat betekent dat we er morgen nog één keertje zijn deze week. Zometeen om 12 uur, dan gaat de week doormidden. En dan is de vrijdag alweer dichterbij dan de maandag.
1: Ik ben blij dat de tijd om is. Want ik vind jou een geweldige, botte kerel.
0: En na 12 uur non-stop muziek om te beginnen. Time out. De muziek is uitgezocht

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek, www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakmanschap.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere

0: woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op NIWS. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de 3e explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishay, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
2: Er staan een paar opvallende files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je een half uur vertraging tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De komende dagen is daar een rijstrook extra dicht vanuit Duitsland. Op de A12 naar de Duitse grens sta je voor de grens een kwartier in de file. Heeft ook te maken met de controles. Ook grenscontroles op de A7 veroorzaken 10 minuten vertraging van Groningen naar de Duitse grens. Er staat file tussen Oudeschans en de grens.
3: Jouw lunch op Nieuws Internet Radio met Time Out.

0: Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland sta je richting Arnhem een kwartier in de file. Door de werkzaamheden is er deze dagen een extra rijstrook dicht vanuit Duitsland. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je in de file door controles. En daar ben je nu 10 minuten langer onderweg.
1: Lunchen wordt nog lekkerder. Met Time Out.

0: vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl. Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Nieuws NIWS. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. Zes partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het

0: Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
1: Bart's Guitar Platform met Bart. Iedere dinsdagavond van 9 tot 10 op Nieuws.
2: Er is vertraging op de A12. Vanuit Arnhem sta je voor de Duitse grens 10 minuten in de file door controles. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bijna een half uur vertraging op de A12... bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar. Er is een rijstrook extra dicht, dat duurt nog een paar dagen. Op de A7 van Groningen naar de Duitse grens sta je ook vast voor de grens met 10 minuten oponthoud. Ook dat komt door controles. En op de A16 Belgische grens Breda sta je bij Rijsbergen een kleine 10 minuten in de file door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
1: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor

0: jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de wielmakelaardij.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Nieuws NIWS. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
2: Mooi op zaterdag met Huub. Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 op Nieuws.
3: Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Zijn deze dagen nog minder rijstroken beschikbaar daardoor die werkzaamheden. Duurt tot 9 mei vanuit Duitsland, dan is de weg helemaal vrij. Naar Duitsland duurt het nog wel tot 14 mei. Op de A16 in het zuiden sta je 10 minuten in de file vanuit België naar Breda bij Rijsbergen. Door een pechgeval zijn ze dat nu aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht.

0: Plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
5: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen.

0: drukken.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
2: Dit is Ewald van Lunt met het radionieuws op Nieuws NIWS. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper. Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar

0: Een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
1: Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A16 Antwerpen-Breda tussen Hazeldonk en Breda. Dat komt door werkzaamheden, of bergingswerkzaamheden moet ik zeggen. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Maden en Waspik. Er staat 4 kilometer, de vertraging loopt daar op. Er is een ongeluk gebeurd. Op onthoud is nu 35 minuten.
2: Overal te beluisteren. Jouw favoriete hits. Nieuws NIWS.
3: Dit zijn de grootste popjuwelen uit de Nieuws Top 500.

0: Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Andere kant op ben je 10 minuten langer onderweg. A16 vanuit Antwerpen naar Breda bij Breda. 10 minuten vertraging. We zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A59 Zierikzee Den Bosch tussen Made en Waspik. 40 minuten vertraging door een ongeluk. En de N325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Huissen en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A12.
1: Het beste uit de nieuws top 500.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
2: A Plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
3: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is de plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Dit is Ewald van Lunt met het Radio Nieuws op Nieuws NIWS.
7: De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws NIWS.
8: Op de A12 vanuit Utrecht.

Duitsland heb je tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort 20 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek ook 20 minuten extra. Dat komt allemaal door werkzaamheden. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Made en Waspik nog een dikke 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij hier, dus de vertraging neemt af.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Er staat nu 330 kilometer file. De meeste staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A9 naar Alkmaar loopt het wel helemaal vast door een ongeluk. Tussen Badhoevedorp en de Wijkertunnel staat 15 kilometer. Linkerrijstrook is dicht en het oponthoud is een half uur. De A12 naar Duitsland tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort 20 minuten extra. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek heb je een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden daar. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten vertraging.
1: Dit zijn de grootste popjuwelen uit de Nieuws Top 500.
2: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl. Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
3: Ruby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
4: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Dit is Ewald van Lunt met het radionieuws op Nieuws en EWS. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zit er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden, het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws en EWS.
7: Er staat net geen 430 kilometer file in het land. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam moet je rekening houden met vertraging. Vanaf Den Haag-Zuid tot aan het knooppunt Benelux ruim een half uur vertraging. Bij het knooppunt Benelux is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht.

A9 naar Alkmaar tussen Batuverdorp en Knoppen Velsen, een kwartier vertraging. Hier is de weg weer vrij na een ongeval. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, een half uur vertraging. Dat 16 kilometer file door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Bergingswerk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Moergestel en Oorschot. De linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem doe je er een half uur langer over tussen het Gelre

0: staat nu 460 kilometer file. In Limburg veel vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Echt en Wessem doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht door een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-tunnel. Daar is de weg weer vrij. Dit is dus door tunneldoseren. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum drie kwartier vertraging door slecht wegdek.
1: Snelle hits onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Nieuws NIWS.
8: Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
9: De files worden korter. Alles bij elkaar opgeteld staat er nog 245 kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nog veel vertraging tussen Rooster en Wessem. De opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten extra. Rijkswaterstaat heeft daar nog ongeveer een half uur nodig. Op de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam

0: Westen, knooppunt Watergraasmeer, 20 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de A28 Amersfoort Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum, 15 kilometer en een half uur vertraging. Door slecht wegdek is de linker rijstrook daar dicht. De A76 bij Heerlen in de richting van Aken, tussen Stijn en Spouwbeek, 20 minuten vertraging. Ook hier is de linker rijstrook dicht. Dat komt door een ongeluk. De werkzaamheden op de A12 aan de IJsselbrug zorgen voor vertraging in Arnhem. Op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek doe je er een half uur langer over.
1: Snelle hits onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: staat nog 75 kilometer file. Bij Amsterdam heb je op de ringweg van Amsterdam de A10, de A10 Zuid naar de A10 Oost. Tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort. Een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Ook een kwartier extra op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook ook dicht. En de A76 richting Aken tussen Stijn en Geleen. 10 minuten vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij.
1: Snelle hits onderweg naar huis. Dit is...

0: dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: Ruby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
2: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
3: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
4: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
5: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
7: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
8: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Nieuws NIWS.
9: Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Twee medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker één ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook snelle, duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
2: Car Classics met Jeroen. Elke woensdagavond van 10 tot 12 op Nieuws.
10: Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten.

0: acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Nieuws NIWS. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
3: Hermans op vrijdag met Arjan. Iedere vrijdagmiddag van 3 tot 6 op Nieuws.
4: Er staat nog file op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen Hazeldonk en Breda heb je 10 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file door een spoedreparatie. Die spoedreparatie is nodig na een ongeluk eerder vandaag. 2 rijstroken zijn dicht.
5: Your request, non-stop.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.nl.

0: Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Nieuws NIWS. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hanta-virus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
1: Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is de weg dicht tussen knooppunt Galder en Breda. Ze zijn daar bezig met herstelwerk na een ongeluk vanmiddag. En de weg blijft dicht tot middernacht.
2: Woensdagavond 6 mei 2026, even over de klok van 9. Luc Jans en ikzelf zeggen van harte welkom bij het programma Albumtracks. Aflevering 151 hier op NIWS. De 4 studioalbums staan weer klaar en het livealbum, jawel. Muziek samengesteld door Luc Jansen en ik heb gezorgd voor de info. En ik verzorg ook de presentatie. Mijn naam is Bart van Heuvel. En de albumtracks draaien we geen singles. Nee, Luc Jansen en ikzelf maken dit programma exclusief voor NIWS Internet Radio. Tijd voor het eerste studioalbum voor vanavond. Je hoorde afgelopen woensdagavond het nummer Before She Changed Your Mind. Het komt van het album Down Home en is van Melba Montgomery. Geboren als Melba Joyce Montgomery, 14 oktober 1938. Overleden 15 januari 2025 op 86-jarige leeftijd, maakte haar muziek van 1958 tot en met 2015 en deed dit in de stroming country. Zangeres, maar speelde ook gitaar. En trouwens, haar grootste hit heeft de titel No Charge. Terug naar het album Down Home. Het kwam in augustus 1963 uit en het bevat 12 nummers. Heeft een speelduur van 29 minuten en 15 seconden. Er kwamen 3 singles van dat album. Met de titel Hall of Shame, The Greatest One of All en The Face. En ook de single We Must Be Out of Our Minds. En dat is een duet. Ze nam het op met George Jones. En dit staat zowel op haar als op zijn studioalbum. Het album is opgenomen in januari en december 1963 en opgenomen in de Columbia Studios in Nashville, Tennessee. Muziekstroming op dit album is, ja, country, opendeurtje. En voor Melba Montgomery was dit haar tweede studioalbum. Het album kwam uit op United Records, zowel in mono als in stereo, en is geproduceerd door Papa Daly. Tijd dat we wat gaan draaien van dit album. Ik start met het nummer I Can't Change Overnight. Het nummer is geschreven door Melba

0: hoorde het nummer What's Bad For You Is Good For Me. En deze is ook geschreven door Melba Montgomery.
1: Overal te beluisteren. Internetradio.
0: N-E-W-S. Nu tijd voor het tweede studioalbum dat we aandacht geven bij Album Tracks vanavond. Titel van het album is Never Letting Go. En is van Phoebe Snow. Geboren 17 juli 1950, overleden 26 augustus 2011 op slechts 60-jarige leeftijd. En timmerde aan de muzikale weg van 1972 tot en met 2010. Letterlijk tot aan haar dood. Singer, songwriter, maar speelde ook gitaar en deed dit in de muziekstromingen blues, folk, gospel, jazz, R&B, roots, rock en soul. Het album Never Letting Go kwam in 1977 uit, bevat 9 nummers, heeft een speelduur van 33 minuten en 18 seconden. Het album is opgenomen in 1977 en opgenomen in de A&R Studios in New York City. De muziekstroming op dit album is pop jazz. En voor Phoebe Snow was dit haar 4e studioalbum. Het album kwam uit op Columbia Records en is geproduceerd door Phil Ramone. Nee, dit is niet van de Ramones. Dit is compleet iemand anders. De hoes die is ontworpen door Gene Grieve en Paula Scher. Fotowerking voorkomt van Fred Burrell en komt uit de New York Public Library. Ik stel de artiesten aan je voor. Wel, ik zou het graag willen, maar naast Phoebe Snow zijn er nog eens 56 personen die hun medewerking aan dit album hebben gegeven. Ik bespaar je ze. Ja, we gaan gelijk naar de muziek. We starten met het nummer Love Makes a Woman. En het is geschreven door Carl Davis, Eugene Record, William Sanders en Jared Sims.

0: hoorde het nummer In the Middle of the Night. Dat is ook geschreven door Phoebe Snow.
1: Nieuws, jouw favoriet online.
2: Dit is
1: Radio
0: NEWS. Door met het derde studioalbum voor vanavond. Titel van het album is Sheffield Steel. En de artiest van dit album is in Sheffield geboren. 20 mei 1944 als John Robert Cocker. Jawel, we hebben het over Joe Cocker. Helaas al overleden op 70-jarige leeftijd 22 december 2014. Het album Sheffield Steel, het kwam mei 1982 uit, bevat 10 nummers en heeft een speelduur van 38 minuten en 19 seconden. Het album is opgenomen in 1982 en opgenomen in de Compass Point Studios in Nassau op de Bahama's. Muziekstromingen op dit album zijn bluesrock en softrock. En voor Joe Cocker was dit zijn 8e studioalbum. En trouwens zijn eerste album dat hij uitbracht op Island Records. Want daarvoor zat hij bij Asylum Records van de heer David Geffen. Sheffield Steel is geproduceerd door Chris Blackwell. Niet alleen de eigenaar van de opnamestudio, maar ook de eigenaar van Island Records. De hoes die is ontworpen door David Oxtoby en het is een schilderij. En Lynn Goldsmith nam er de foto van voor de hoes. Ik stel de artiesten voor die je hoort. Joe Cocker natuurlijk, vocalen. Wally Badaru, keyboards. Mickey Chung, Barry Reynolds en Adrian Below, gitaren. Robbie Shakespeare, basgitaar en backingvocalen. Sly Dunbar, drums. Yuja Thompson, percussie. En Jimmy Cliff, Robbie Shakespeare en Robert Palmer, backingvocalen. Tijd voor muziek van het album. Ik start met het nummer Look What You've Done. En het nummer is geschreven door Leo Nocitelli.

0: nummer Seven Days. En dat is geschreven door Bobby Dylan. Overal te
1: beluisteren. Nieuws.
0: NEWS. Alweer tijd voor het vierde studioalbum dat we aandacht geven bij Album Tracks vanavond. Titel van het album is The 5-6-7-8. En is van de band, hier komt de opener, met de naam The 5-6-7-8. En dit is een Japanse rockband uit Tokio. En begon in 1986. Het album The 5-6-7-8 kwam in 1994 uit. Bevat 14 nummers en heeft een speelduur van 35 minuten en 9 seconden. Album, opgenomen in 1994 en is opgenomen in de Jam Studios in Tokio, Japan. Muziekstromingen op dit album zijn garage rock en rockabilly. En voor The 5-6-7-8 was dit hun tweede studioalbum. Album kwam uit op Time Bomb Records en is geproduceerd door de leden van de band. Zal ik ze voorstellen, de leden van de band. Akiko Omo, basgitaar. Yokiko Fushiyama, vocale en leadgitaar. Sashiko Fushiyama, drums. En Rico, hij zorgt voor de ritmegitaar. Tijd voor muziek van het album. En we starten met het nummer I Walk Like Jane Mansfield. En is geschreven door alle leden van de band.

0: hoort het nummer Teenage Cleopatra. En deze is ook geschreven door alle leden van de band.
1: Jouw favoriet online.
2: Dit is
1: M-E-W-S.
0: Nu tijd voor het live album bij Album Tracks vanavond. Titel van het album is Hard Songs Live From Home. En is van Dolly Parton. Album kwam 27 september 1994 uit, bevat 23 nummers en heeft een speelduur van 1 uur, 15 minuten en 17 seconden. Single van dit album draagt de titel To Daddy en kwam uit 3 oktober 1994. Album is opgenomen 23 en 24 april 1994 en opgenomen in Dolly Parton haar eigen themapark met de naam Dollywood. De muziekstromingen op dit album zijn country en gospel. En van Dolly Parton was dit haar derde live album. Album kwam uit op Columbia Records en Blue Eye Records. Is geproduceerd door Steve Buckingham. Wil ik de artiest aan je voorstellen? Ja, maar natuurlijk. Maar ik doe alleen even Dolly Parton. Want dan zijn er nog die andere 33 die meespelen. Die bespaar ik, want het is de hoogste tijd voor de muziek. We starten met het nummer Mary of the Wild Boar. En daarna hoor je het nummer Smoky Mountain Memories. Hier is Dolly Parton met al die 33 andere artiesten samen live.

0: Thank you. Well, my mama thanks you, and my daddy thanks you, and I thank you. I don't know if they've got a spotlight that would reach down there. I'm not going to ask mom and daddy to come up on stage because they're kind of shy. But even if they don't have a light, would you and daddy stand up? Would you stand down there or sitting down there? Just stand up. There they are. Turn around and see how pretty you are. You'll never meet any finer than that.
1: En jawel, we zijn alweer aan het einde gekomen van aflevering nummer 151 van Album Tracks deze week. Hier op NEWS. Mijn naam is Bart van de Heuvel. En ik dank je ook namens Luc Jansen voor het luisteren. Ik mocht de info verzorgen en de presentatie doen. Maar Luc stelde voor ons de muziek samen. Je weet het, staat nog één nummer in de player voor je. Komt van het album BB. En is van inderdaad Brigitte Bardot. Titel van het nummer is Je danse dans je suis. En met dit album, genaamd BB, starten we volgende week woensdagavond even over de klok van 9. Aflevering 152 van Album Tracks. Wat rest mij nog? Ik zeg blijf gezond en natuurlijk van elkaar. Ik wens je een hele fijne radioavond en week hier op NEWS. Hey, en tot de volgende radioweek. Joep, doei!

0: Plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: Dit is

0: Evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op Nieuws en EWS.
1: Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: car.
1: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.

0: waren van Fleetwood Mac, dat ik niet altijd de hits herkende van de band. Ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld Big Love voor de eerste keer hoorde en toen had ik zoiets van, wat goed, wat is dit? Toen kwam ik achter dat het om Fleetwood Mac ging, had ik eigenlijk ook toen ik voor het eerst dit nummer hoorde. Het duurde heel lang voordat ik erachter kwam dat het hier om Fleetwood Mac ging, maar het blijft gewoon geweldig dit. Task, en zo heet ook het album waar het nummer op staat trouwens.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En volgens sommige mensen is dit zelfs het beste album dat Fleetwood Mac gemaakt heeft. Nog beter dan Rumours. Ik vind het een heel erg goed album. Ik weet niet of ik hem beter vind dan Rumours, maar dat ik hem goed vind, dat staat zeker vast. Een van de beste platen die de band gemaakt heeft, zeker zeker. Hey, hartelijk welkom bij onze tracktocht. We gaan weer een reis maken langs de mooiste albums uit de pophistorie. We zijn er al jaren mee bezig. Het is net een wereldreis wat dat betreft. Ook een wereldreis kan soms ontzettend lang duren. Geldt eigenlijk ook voor deze albumtocht. En er zijn steeds meer radiostations die Car Classics uitzenden. Dus er zijn ook een boel mensen die maar steeds met de neus in de boter vallen. Met andere woorden, midden in het alfabet of zelfs al bijna aan het eind van het alfabet. Maar als je alles nog een keer wil beluisteren, dat kan. Want de uitzendingen van Car Classics zijn terug te horen op heerdis.at. En ook nog op mixcloud.com. Kan zijn dat ik daar trouwens met een kort vanaf ga. Maar op Heerdis, daar blijf ik sowieso nog wel even. Dus dan kun je alle afleveringen terug horen vanaf 2021. Want toen zijn we namelijk begonnen met dit albumalfabet. En we gaan er nog wel even mee door. Albums die beginnen met een letter S of met de T. Dus ze komen allemaal voorbij. Task, die hadden we. En we hebben bij de S nog een aantal albums staan die ik nog moet draaien. Ik kwam er zelfs nog achter dat ik nog één plaat er helemaal niet aan had toegevoegd die er wel in had moeten staan. Dus die heb ik op de valreep nog toegevoegd. Daar kom ik in het volgende uur op terug. Maar bij de S vinden we ook Synchronicity van The Police.
2: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
0: S. En King of Pain hadden we nog niet gehad.

Time. Het is het openingsnummer van het album van T-Symatic uit 1981. En dat is ook heel vaak de afsluit geweest van de concerten van T-Symatic en ook van Arno Hintjes toen hij zijn solo carrière begon. Hij heeft het nog lang gespeeld tijdens zijn concerten. Hele rauwe mix zit ik dit. Ook wel heel mooi eigenlijk. Mix van New Wave. Ook wel een beetje blues. Funk zit er ook wel een beetje in. En dat maakt het toch allemaal wel heel erg apart. In ieder geval een mooi experiment van de belpop, want zo werd het in die tijd nog wel genoemd in 1981. Dit is Elvis Costello. Ook dit is New Wave natuurlijk, hè. This Year's Girl. This Year's

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

Nog niet zo heel erg lang geleden werd ik samen met Ronald Giphart bij Radio Veronica. Ik kan me nog wel herinneren dat hij mij toen wel toevertrouwde dat hij totaal niet trok eigenlijk. En als ik dit nummer hoor, dan begrijp ik dat een heel klein beetje. In die zin dat ik dit ook echt totaal geen Ronald Giphart nummer vind. Ik ken zijn smaak wel een heel klein beetje. Die heb ik daar bij Veronica destijds wel leren kennen. En ja, het is ontzettend Amerikaans dit. Heel erg glad, heel veel strijkers. En ja, dat is niet helemaal een nummer dat past in de smaak van Ronald. Maar ik moet wel erkennen dat ik het eigenlijk stiekem toch best wel mooi vind. Deze hit van Toto, Amerikaanse hit vooral. I Won't Hold You Back. Hier in Nederland was het de opvolger van Africa en de derde single. Maar het deed niet zo heel erg veel. Maar dat kwam ook omdat iedereen het album al gekocht had. Want volgens mij heeft die plaat nog wekenlang op 1 gestaan van de LP top 50. LP top 100. Ja, zoiets staat mij bij tenminste. Maar ik kan me vergissen. In ieder geval, het was een groot succes. Dus iedereen die dit nummer wilde hebben, die had de LP al. Goed, dat klopt niet van dit nummer. Want dit werd namelijk een grote hit in Nederland. Nummer 1 in de nationale hitparade. Nummer 2 in de Nederlandse top 40. Het staat op het album True Blue. Papa Don't Preach. Was er van de eerste single. En zelfs de EO draait in dit, omdat het gaat over een dochter die haar baby wil houden. En dat, nou ja,

0: Ik moet zeggen dat mijn preek langer duurde dan het intro van de dubber. Maar hoe zat het nou ook alweer? Nou, als je naar de tekst geluisterd hebt, dan hoor je dat het hier gaat over een meisje dat zwanger geworden is. Door iemand die haar, van wie ze ook trouwens officieel houdt. Hè? Ze zegt, ja, we houden van elkaar en we gaan de baby houden. Terwijl haar vader eigenlijk zoiets heeft van, joh, geef dat kind op, pleegabortus. En wat gebeurde er? Jan van den Bos van de Evangelische Omroep vond dat zo'n mooi thema, zo'n goede tekst, dat hij dit nummer voor het eerst draaide bij de EO. De EO-leiding die was het daar niet helemaal mee eens. Dit was trouwens ook nog voor Like a Prayer uitkwam, hoor. En die hebben toen Jan van den Bos, geloof ik, met de zweep behandeld. Ik weet niet meer precies wat er gebeurd is, maar ze waren het er niet mee eens. En daarna heeft Jan van den Bos Madonna nooit meer gedraaid. Helaas. Maar goed, het is een goed nummer en dat is het enige wat telt. Het staat op True Blue, Madonna en Papa Don't Preach.
1: Dit is de Album Top 100.
0: We gaan eens even kijken wat er is gebeurd in de Album Top 100. Een optelsom van alles wat gestreamd is en wat ook verkocht is op CD en op LP. En dan kom je tot de volgende conclusie. Veel nieuwe binnenkomers, veel live platen ook die voor het eerst binnenkomen in de lijst. Zoals de live registratie op het festival Best Kept Secret van Eefje de Visser is nu ook op LP en CD verschenen. Staat op 95. Muscle Museum EP van Muse staat op 92 nieuw. En verder op 64 The Cure met hun Greatest Hits. En ja, er wordt weer een jubileum gevierd, want het is namelijk 25 jaar geleden dat deze verzamelaar voor het eerst uitkwam. Dus het wordt gevierd met een mooi vinyl exemplaar en natuurlijk ook op CD. Ethel Kane met Inbred staat op nummer 62 eerste week. En dan gaan we heel wat hoger naar 40. Daar vinden we een live registratie van Jeff Buckley, Live Alalipia. Op 40. Pink Floyd, live from the Los Angeles Sports Arena. April 26, 1975, staat op nummer 37. Dan nog een live registratie van Golden Irving, Zwolle Boot op 36. A Matter of Time, live at Madison Square Garden van Lofi, staat op 32. Op 28, Niall Horan featuring the RTE Concert Orchestra. 28, zei ik het al, ja. Op 25, live from Asbury Park, Springsteen en de E3 Band. En op 19, Outcast Town of Outcast Town van Dame Bob. 17, de soundtrack van Cynthia Erivo, oftewel van Wicked One Wonderful Night. Ariana Grande is daarop ook te horen. Op 8, Bruno Mars, The Collaborations, dat is een verzamelaar met allemaal duetten. Dan op nummer 7, Zayn met Conor Cole. Op nummer 3 staat Swag van Justin Bieber. Op 2 Fleming, die is nieuw. Samen is leuker dan alleen. En Veel Kleine, Lil Kleine blijft staan op nummer 1. Goed, dat is een hele waslijst. Ik kan niet anders zeggen. Ik ga wat draaien van Dame Bob. Die staat vandaag op nummer 19 van de... Zeg het maar op.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Dat wilde ik horen, dankjewel.

0: Het was al duidelijk dat de Beach Boys af wilden van dat surf-imago. En daarom dat ze het album Surf's Up noemden. Fantastisch album van de Beach Boys. En het titelnummer hoorde je. En er staan nog wel meer mooie dingen op wat dat betreft. Ja, ik vind het eigenlijk wel het beste album van de Beach Boys na Pet Sounds. Dus een aanrader. En we gaan er nog wel meer van draaien. Er staan ook nog een paar leuke nummers op die wat maatschappij-kritischer zijn.
1: Ja, yeah, lach hem al.
0: Maar hier is nog wat meer surfmuziek. Ja. Als zeg maar, hoe noem je dat? Compensatie. Dat staat op Surfers Choice van Dick Dale. En dat is Deltones. Surfbeat. Uit 1962. Goed te passen om dit te draaien naar de Beach Boys, nietwaar?

If You Were There. Het album heet 3&3. Is van de Asher Brothers. En dat is de eerste plaat waarbij ze met een zes en zijn. Want ze waren daarvoor altijd een trio. Maar toen kwamen er nog wat familieleden bij. En toen waren ze opeens met z'n zes. En dat heeft geresulteerd in een fantastisch album. Er zaten ook nog een paar covers op trouwens op deze LP. Zoals een nummer van James Taylor wat ze hebben gecoverd. Don't Let Me Be Lonely Tonight. Ook Listen to the Music staat erop. Wat je kent van de Doobie Brothers. Sunshine Go Away. Dat is van Jonathan Edwards. En ook Summer Breeze van Seals & Crofts staat erop. Die ga ik zeker nog draaien. En voor de rest ook nog een paar nummers die ze zelf schreven. Zoals Dead Lady. Die heb ik vorige week gedraaid. Dat is de hit, hè? En The Highways of My Life, natuurlijk. Dat nummer met dat iconische piano-intro. Nou, daar kom ik ook nog wel een keer op terug. Dat lijkt me duidelijk. Song to the Siren. Dat is een nummer dat je misschien kent van This Mortal Coil. Maar dit is de originele uitvoering van de vader van Jeff Buckley, Tim Buckley. Staat op Star Sailor uit 1970. Meditatief.

Ja, dat is de originele mensen. Tim Buckley zong The Siren, geïnspireerd door de Griekse mythologie. Je moet dan denken aan de sirenen uit de Odyssee van Homerus. Het gaat over een noodlottige overgave aan een onbereikbare of gevaarlijke liefde. Een fantastisch nummer, veel de malen ook gecoverd. Ja, natuurlijk, die van This Mortal Coil, dat is een heel bekende. Die vind ik fantastisch. Maar ook Robert Plant heeft het al een keertje opgenomen. En ook Brian Ferry, George Michael en Sidney O'Connor. Jazeker. Een heel erg beroemd nummer. En ja, een fantastisch nummer ook van die Tim. En je hoort dan ook gelijk waar Jeff de musicaliteit vandaan heeft. Jeff Buckley. Hè? 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Dat is een beroemd boek. Dat ook in Nederland verkrijgbaar is trouwens. En daar draaien we iedere week weer een album van. Er is één radiostation dat dan de hele week lang van dat ene album nummers draait. Dat is namelijk het radiostation dat met Car Classics begonnen is. En dat item hebben we gewoon meegenomen. Dus dat wordt ook op alle andere radiozenders uitgezonden. Het ice-icoon of zo, de 1001 albums. En dat is dit keer de debuutplaat van The Cars. En dat is vooral in Amerika een heel beroemde LP. Hier in Nederland valt dat eigenlijk wel mee. Er staan een paar fijne nummers op. My Best Friend's Girl, dat is een heel bekend nummer. Jesse's Girl, hoe heet dat? Nee, dat is wel anders. Maar wat ook een heel bekend nummer is van dat album, hoewel wat heet bekend, dat is een plaat die het nog heeft geschopt tot steunplaat. Dat bleef er nog bij, want het is namelijk nooit een hit geworden. Frits Spits draaide het wel altijd in zijn avondprogramma, maar dat mocht niet baten. Maar dat vind ik eigenlijk persoonlijk het mooiste nummer van deze plaat. All Mixed Up, Bits and the Cars. Ice Cone.

0: zo eindigt hij echt. Deze plaat, deze murder ballad van PJ Harvey, To Bring You My Love, heet het derde album van deze zangeres. En ja, ze nam een beetje afscheid van, zeg maar, de punk die ze eerder maakte, of hoe je het ook wil noemen. En dit was dan wat meer een murder ballad. En inderdaad, ook Nick Cave had daar patent op, want die had namelijk een hele grote hit met Kylie Minogue. Dat was ook een murder ballad. En dit was er ook eentje dus. Een hele mooie. En ook een...
1: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
2: A+ Geveltechniek, voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen, van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Autobedrijf Boeren, voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
7: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
8: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Nieuws NIWS.
9: Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval.

van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICNMAB te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op Nieuws en EWS.

0: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
1: Hey, dat is cool.
2: Car Classics.
0: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links, verderop links, nee, rechts.
2: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
2: Album Alphabet.

0: Dat hij veel geschreeuwd op Stormfront zou het album Alphabet niet hebben gehaald. Maar hij staat er alsnog in, hoor.
1: Car Classics.
0: Want ik draaide die cd van de week thuis in mijn eigen cd-speler op mijn eigen stereo-installatie. Oké, onze stereo-installatie van mevrouw en mij. Ik hoorde hem en ik dacht, staat hij eigenlijk wel in de lijst? En ik kijk, nee, ik had hem er niet ingezet. Waarschijnlijk heeft deze plaat ook niet zulke hele goede recensies gehad. Dat hij het daardoor niet gehaald heeft. Maar ik vind het persoonlijk eigenlijk best wel een goed album van Billy Joel. Niet zo goed als bijvoorbeeld The Stranger. En ook niet zo goed als bijvoorbeeld 52nd Street. Maar wel een goed album. Dit staat er ook op, We Didn't Start the Fire. Hij schreef dit nummer nadat hij een gesprek had gehad met een jonge vriend van Sean Lennon. En die jonge vriend die zei, in de jaren 50 gebeurde er niets. Nou, Billy Joel die heeft dus gereageerd door dit nummer te schrijven. Met daarin een lijst, met daarin opgezond alles wat er in de eerste 40 jaar van zijn leven is gebeurd. En dan moet je denken aan de periode 1949-1989. Al die gebeurtenissen die komen dus voor in de notendop. Gewoon als reactie. Ik moet wel zeggen dat, hoewel het een groot succes werd, nummer 1 in Amerika, Billy Joel nooit zo erg positief was over het nummer. Hij noemde de melodie verschrikkelijk. En hij vindt het nog steeds klinken als de boor van de tandarts. Ja, nou ja, goed. Ik moet zeggen dat ik dat nog wel vind meevallen, maar ik begrijp wel een beetje wat hij bedoelt. Het is natuurlijk niet representatief voor het oeuvre van Billy Joel, maar toch een goed nummer en sowieso een uitstekend album. Dat ga je toch wel horen in de komende weken, want ik ga hier nog wel meer van draaien.
1: Car Classics.
0: Een plaat die ook zeker niet mag ontbreken in dit albumalfabet en die bij de letter T staat, is de plaat van Tracy Chapman. En daarvan hoor je nu Baby Can I Hold You. Ook nog opgenomen door Boyzone, maar ja, alweer het origineel wat we gaan draaien vandaag in Car Classics.

0: 1975 komt dit album van AC/DC TNT. Dat was heel grappig, want TNT en ook dit Livewire wat je hoorde van dat album. We zijn later ook uitgebracht op High Voltage, dat album hebben we ook al gehad. Dus. Jack bijvoorbeeld staat ook op dit nummer, dit album TNT, maar ook op High Voltage, dus die hebben we ook al gedraaid. Misschien dat we die nog wel een keer draaien hoor in de komende weken. Wie zal het zeggen? Dit is Sheryl Crow.
1: This ain't no disco.
0: Dit is Sheryl Crow, zei ik ook.
1: It ain't no country club either.
0: All I wanna do.

alsof er een engeltje over je trommelvlies fietst. Hè? Fantastisch nummer. Angel van Montgomery staat op Streetlights van Bonnie Raitt uit 1974. Geschreven door John Prine. Hij nam het zelf ook op een paar jaar eerder. En ik moet zeggen dat deze plaat, deze uitvoering wel gezien wordt als een van de allerbeste covers aller tijden. Ben ik het helemaal mee eens. John Prine zelf ook trouwens. En het grappige is dat Bonnie Raitt en John Prine dit nog steeds wel regelmatig zingen samen. Dus als Bonnie Raitt weer een concert geeft, kan het zomaar zijn dat ook John Prine ten tonele verschijnt. En dat ze dan samen dit duet zingen. Prachtig nummer. Daarvoor All I Wanna Do. En dat staat alweer op de eerste LP-CD van Sheryl Crow. Tuesday Night Music Club. Dat werd een groot succes. De meeste nummers heeft ze niet zelf geschreven van die plaat. Maar later heeft ze bewezen dat ze dat ook heel goed kan. Op het tweede album bijvoorbeeld. Daar is dat wel duidelijk te horen. Hè? Dan door met het album. Het derde album van Harold Melvin en de Blue Note. Daar staat ook Bad Luck op. Dit nummer. Dat ken je wel, hè? Ten Pendergrass, de vocalist. Het album heet trouwens To Be True. Yeah.

0: dus heel leuk om bepaalde dingen te ontdekken op internet over bepaalde platen. Dit is Bad Luck van Harold Melvin en de Blue Notes met Teddy Pendergrass. En wat ik nooit geweten heb is dat Earl Young de drummer was. En dat die hi-hat die in de nummer voorkomt, die heel duidelijk erbovenuit hoort komen, dat eigenlijk veel te hard was opgedaan. Ja, te hard was gemixt eigenlijk. En ze kregen het ook niet meer goed. Maar ze hebben het dan toch maar zo uitgebracht. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Alleen uiteindelijk is dat dan wel bepalend geworden voor de disco. Zo kan het soms gaan. Dat wens ik je allemaal op internet. Dat wist ik helemaal niet. Maar het was superleuk om dat te lezen en ook om te vertellen trouwens. Harold Melvin en de Blue Notes, het album wat ze uitbracht in 1975. Dat heet To Be True. En dat is toch wel een van de hoogtepunten van dat album, moet ik zeggen. Leuk om die weer een keer te draaien, nietwaar?
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: Nou, ga er maar voor zitten, want bijna de hele Vinyl 33 is gewoon eerste weeks. Allemaal nieuwe binnenkomers, tenminste bijna allemaal. Op 33 Robert Herzen, Isus Amigos. 32 John Feliciante, To Record Only Water for 10 Days. Nieuwe leemeditie is dat trouwens. Hilary Duff, Mine, komt op nummer 31 nieuw binnen. En Bring Me The Horizon, Low Files op 30. Een verzamelaar, het beste van 30 jaar Studio 100 op 29. Daar ben je klaar mee. Excerpts From Outside heet de plaat van David Bowie die we op 28 aantreffen. En de grootste hits van de Kinderen voor Kinderen op 26. 24 is voor Porcupine Tree, We Lost The Skyline. De live-uitvoering van Moon Safari van Air, die Athens of the Athens Concert, opgenomen in Athene, die staat op 23. Op 22 Outcast Town van Double Bob. En op 21 de live-registratie van Evie de Visser, opgenomen bij het Best Kept Secret Festival. Nummer 19, die is ook nieuw, Mark Knopfler en Emmylou Harris, All The Road Running. Interessante editie, 20 jaar geleden kwam die voor het eerst uit. Muscle Museum EP van Muse op 17, Madonna met The Confessions Tour op 16. 14 is van Fleming, Samen is leuker dan alleen. Op 13, Inbred van Ethel Kane. Kuma Hey, K3 op 12. 10, Jeff Buckley, Live at Olympia. Dat is de zoon van Tim Buckley die we in het vorige uur nog gedraaid hebben. Dan op 8, Pink Floyd, Live from the Los Angeles Sports Arena. Opgenomen in 1975. Zane, Conaco op 7. Op 6, Zwollywood van The Golden Earring. Op 5, Lofi, A Matter of Time, Live at Madison Square Garden. Niall Horan met de NTE Concert Orchestra, Flicker op 4. Nummer 3, Live from Asbury Park, Springsteen en de Isry Band. Nummer 2, de soundtrack van Wicked, One Wonderful Night. Live uitgevoerd met onder andere Ariana Grande en Cynthia Erivo. En wat staat er op nummer 1? Dat is een verzamelaar met de samenwerkingen die Bruno Mars is aangegaan. Dan moet je denken aan dat web met Lady Gaga bijvoorbeeld. Natuurlijk met B.O.B. Maar ook met, hoe heet hij ook weer, Mark Ronson. Uptown Funk staat daar namelijk ook op. En die gaan we vandaag draaien. De bovenste beste in de Vinyl 33.
2: In Nederland.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Jerzy en schreef het toen ze 13 jaar was. En het ging eigenlijk oorspronkelijk over een Vietnam-veteraan. Of althans, het was geschreven voor een Vietnam-veteraan. Hè, waarbij dan zijn geliefde op hem wacht. Maar uiteindelijk heeft ze de tekst wel veranderd en heeft ze het universeler gemaakt. Het is oorspronkelijk trouwens van Roberta Flack. Maar die schreef het niet. Jerzy Ian schreef het nummer. Maar Roberta Flack die bracht het nog eerder uit dan deze uitvoering van Janis Ian. Terug te vinden op het album Stars uit 1974. Ik heb het zelf leren kennen. Dit nummer, omdat ik toen ik jaren geleden, in 1982 ergens, een zangeres moest begeleiden op piano. En dat was dit nummer, dat weet ik nog. Ik was toen zelf 16. Nou, het zou zijn geweest zijn, 19 denk ik, zoiets. En man, ik was toch wel een beetje vliegstof eigenlijk. Ik ben niet door vertellen. Soms daar zit ze wel. Ja. Dit is Sissy Top van Tres Hombres. La Grande. La Grande.
1: And it takes the time. But to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

heb al stiekem de singlesversie gepakt. Weet je waarom? Omdat namelijk, als je de cd erbij pakt en je draait vanaf de cd dit nummer, dan hoor je nog aan het begin een stukje Tug of War, waar het nummer op staat. Openingsstuk van dat album, en dat loopt als, dus eigenlijk min of meer over in dit nummer. Maar ja, ik dacht bij mezelf, ja, ik had natuurlijk ook die twee nummers achter elkaar kunnen draaien, maar ik denk, dat doe ik toch niet, want op de een of andere manier vond ik dat niet zo heel veel toevoegen op de een of andere manier. Maar ik ga Tug of War sowieso ook nog wel een keer draaien van deze plaat van Paul McCartney. Geproduceerd door George Martin en Ringo Starr, die drumde ook nog een keer mee, dus het was een soort halve Beatle-reunie. In ieder geval hartstikke goed nummer dit, van dat album. Daar staat nog een duet op met Stevie Wonder. Twee duetten met Stevie Wonder zelfs. Zelfs Ebony and Ivory, dat draai ik wellicht ook nog wel. Persoonlijk heb ik dat nooit zo'n heel slecht nummer gevonden. Ook al zal het niet iedereen het daarmee eens zijn, maar dat maakt niet uit.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is de plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: A Plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl. Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi app voor alle informatie of ga naar www.robi.com.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande

0: heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat, tot preventief onderhoud en riolering, en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
6: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl. De Weekendshow met Reinier. Elke zaterdagmorgen van 9 tot 12 op Nieuws.